0: remember, the customer's weapon is money. That's what he'll want to talk about. Your weapon is quality. That's what you'll insist on talking about. Don't get caught in the price game. When he asks how much it is, you tell him how great it is.
1: Druk geweest?
2: Het ging.
1: Ik ben zeker blij dat je nu eindelijk naar je bed toe kan, hè? Ik hou me van blond. Of donker, dat maakt me niet uit. Nee, zo eentje als jij, die brengt het geld wel op.
2: Wat maak jij nou?
1: Heb jij wel geld bij je?
2: Tuurlijk heb ik geld bij me, wat denk je?
1: Dit drinkje is gratis, schat. Als jij even aardig voor me bent.
2: Mijn werk zit erop voor vanavond, schat.
1: Oh, stel je niet aan, dan werk je maar wat over, hoor.
2: Breng me nu maar gewoon naar huis.
1: Ah! Hou je kop, tering jij, wat denk je wel? Mij neem je niet in de maling, hoor. Vuile slet. Schiet op. Au! Nee. Au! Dit is hoor!